Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
2: Moments later at the 3800 block of Hatton, officers were called to that location where they found a vehicle in the middle of the street with who we believe to be the shooters in this incident, both deceased.
1: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het uitstel moet ernstige onderhandelingen mogelijk maken die kunnen leiden naar een deal met Iran. Daarin staat dat Iran geen nucleaire wapens meer heeft.
3: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu hits en classics, non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
2: In 28 jaar is dit de meest dynamische en impressive response that I have ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
1: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
3: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
4: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
5: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
4: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
5: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
4: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
6: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
7: Vink Ramen en Deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's think twice.
8: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

draaien natuurlijk ook die nieuwe platen. En Bebe Rexha samen met Faithless hebben een plaat. Dat heette dan New Religion op Land van Maas. En van die nieuwe platen naar de 80's. Met de Culture Club vanochtend. It's a Miracle. Allemaal welkom bij Land.

Apple juice of orange juice, het mag allemaal vanochtend. Lizzo en Juice. Dinsdagochtend, er kan wat regen vallen, vooral in de namiddag, in de ochtend wat bewolking. 16 graden, woensdag wisselvallig, maar vanaf donderdag goed nieuws, dan wordt het zonniger en een graad of 26. En dat is wat we moeten hebben, hè. We keren zometeen terug naar 1981 met Roxy Music. Same old scene, na deze van Blondie. Dit is Atomic.

0: Radio Land van Baas, regionieuws.
1: Vanaf vrijdag geldt op de E17 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Sint-Niklaas tijdelijk een snelheidsbeperking van 90 km per uur in plaats van 120. Het agentschap Wegen en Verkeer neemt die maatregel omdat het wegdek tussen Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum in slechte staat is. Het asfalt slijt sneller dan verwacht en eerdere herstellingen volstaan niet meer. Er komen ook extra waarschuwingsborden. In juli start men met een grondige vernieuwing van de toplaag. In Lokeren is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde bij een bedrijf in de Ambachtenstraat dat spoorkranen verhuurt. De man, die ook zaakvoerder was van het bedrijf, was met een vorklift zware materialen aan het verplaatsen in een container. Door het gewicht kantelde de vorklift, waarna hij eronder terecht kwam. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. In Sint-Niklaas bereikt de politie jongeren voortaan ook via online gaming. Elke donderdagavond speelt een wijkagent Fortnite, terwijl een collega vragen beantwoordt in de chat. Tijdens de laatste sessie keken meer dan 500 jongeren mee. De meeste vragen gaan over wat de politie precies mag en kan. En volgens de politie zijn de reacties verdeeld. Sommige mensen vinden gamen geen taak van de politie, maar de zone benadrukt dat ze jongeren willen bereiken via de platformen waar ze actief zijn. In Sint-Niklaas overweegt burgemeester Lieve Hanschutter een plaatsverbod voor jongeren die overlast veroorzaken in het nieuwe sportkringpark. Afgelopen zaterdagavond zorgden zo'n 10 jongeren met fatbikes voor problemen in het pas geopende park, dat onder meer een speeltuin, looppiste en zwembad heeft. Twee jongeren kregen al een procesverbaal nadat ze de politie-instructies negeerden. Volgens de burgemeester is het park nog in aanleg en zijn sommige zones niet bedoeld om te betreden of te bereiden. Hij benadrukt dat een plaatsverbod kan worden opgelegd om herhaling te voorkomen en straffeloosheid tegen te gaan.
2: Radio Land van Baas. De wakkere Waaslander.

En tot zover Rufus en Chaka Khan. 1974 was het voor dit heerlijke disco en funky getinte liedje. Trouwens, op zaterdagavond zijn het allemaal soul en funky getinte liedjes. Om 7 uur soul tracks in de mix en ook komende zaterdag is dat weer het geval. Dit is Will Smith.

0: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

is en blijft legendarische popmuziek van Robert Palmer, Johnny and Mary. 1980, zo net op de valreep van de jaren 80. Voor deze toch wel zeer sympathieke Robert Palmer. Helaas iets te vroeg gestorven. En over sympathieke mensen gesproken, ook zij hoort daarbij. Het is Olivia Dean, Man I Need.

discoliedje van lang geleden. Rick James en zijn Super Freak op Land van Waas. 19 mei ondertussen, dit is de wakkere Waaslander en laten we de koers er even bij halen. Met Summer Sunshine, dat zal iets voor tegen het eind van de week zijn, denk ik.

0: is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
2: In 28 jaar is dit de meest dynamische en impressive respons die ik heb ever seen in policing. We hebben every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
1: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
3: Because they think that they are getting very close to making a deal and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
4: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
5: Denk ramen en deuren.
4: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
5: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Nog even tot rust komen voor de hel misschien bij jou op het werk losbarst. Dat zou kunnen, hè. Eric Clapton, Wonderful Tonight, zomaar op een dinsdagochtend in de Wakker Waaslander. Een hele goede morgen en leuk dat je naar ons luistert. Het is misschien een idee voor de komende weken een nachtje doorbrengen in Amsterdam. De inspiratie komt van Bazaar, wat meteen ook een nieuwe single is. En OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark, met Live and Die. Maar eerst deze van die rode uit Axel. Axel, wat zeg ik nu? Uit Hasselt. Axel Red is dit. En Ma Prier.

Een van die hits van Madonna die je nog weinig hoort op de radio, maar wel bij ons, is die uit 85. Dress You Up komt zo meteen in richting uit. Maar eerst deze man hier, David Bowie. Dit komt uit 76 en zijn legendarische Golden Years.

0: En Colruy trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be. Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

uit haar glorieperiode 1985. Voor de Queen of Pop, Madonna en Dress You Up. Straks keren we terug naar de jaren 80 met Paul Young, Come Back and Stay. Maar eerst terug naar het begin van de jaren 90. Toen stonden Arrested Development in de hitlijsten met People Every Day.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Vanaf vrijdag geldt op de E17 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Sint-Niklaas tijdelijk een snelheidsbeperking van 90 km per uur in plaats van 120. Het agentschap Wegen en Verkeer neemt die maatregel omdat het wegdek tussen Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum in slechte staat is. Het asfalt slijt sneller dan verwacht en eerdere herstellingen volstaan niet meer. Er komen ook extra waarschuwingsborden. In juli start men met een grondige vernieuwing van de toplaag. In Lokeren is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde bij een bedrijf in de Ambachtenstraat dat spoorkranen verhuurt. De man, die ook zaakvoerder was van het bedrijf, was met een vorklift zware materialen aan het verplaatsen in een container. Door het gewicht kantelde de vorklift, waarna hij eronder terecht kwam. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. In Sint-Niklaas bereikt de politie jongeren voortaan ook via online gaming. Elke donderdagavond speelt een wijkagent Fortnite, terwijl een collega vragen beantwoordt in de chat. Tijdens de laatste sessie keken meer dan 500 jongeren mee. De meeste vragen gaan over wat de politie precies mag en kan. En volgens de politie zijn de reacties verdeeld. Sommige mensen vinden gamen geen taak van de politie, maar de zone benadrukt dat ze jongeren willen bereiken via de platformen waar ze actief zijn. In Sint-Niklaas overweegt burgemeester Lieve de Hanschutter een plaatsverbod voor jongeren die overlast veroorzaken in het nieuwe sportkringpark. Afgelopen zaterdagavond zorgden zo'n 10 jongeren met fatbikes voor problemen in het pas geopende park, dat onder meer een speeltuin, looppiste en zwembad heeft. Twee jongeren kregen al een procesverbaal nadat ze de politie-instructies negeerden. Volgens de burgemeester is het park nog in aanleg en zijn sommige zones niet bedoeld om te betreden of te bereiden. Hij benadrukt dat een plaatsverbod kan worden opgelegd om herhaling te voorkomen en straffeloosheid tegen te gaan.

Een jaar of 10 geleden had Rihanna een hit te pakken. Samen met Shakira, dat heette Country Member To Forget You. Die komt er zo meteen aan, maar ken je deze nog van Tears for Fears natuurlijk. So in the Seeds of Love.

Fast Frequencies met Nathan Nicholson, So Much Beauty. Op Aaslands nummer 1 in hits en classics. Een fijne ochtend toegewenst. Zometeen uiteraard weer tussen 9 en 11. De classics ochtend van Land van Maas. Dat is weer genieten 2 uur lang van alleen maar de allergrootste klassiekers. Soms hoor je hier van die platen die je nergens anders hoort. En ik heb er zo weer eentje gevonden. 1990, je kan het je misschien nog herinneren. Standing Outside in the Rain. Dat zou misschien wel eens voor vanmiddag kunnen zijn. Dit zijn die van Skipper Wise.

Straks om 11 uur is er Ronnie. Ook Toos komt nog langs en Jeroen. En ik ben er vanmiddag weer om 4 uur. En zometeen tussen 9 en 11 uur is er de Land van Maas Classics ochtend. En besluiten doen we onder meer met deze hier van Christopher Cross. Niet meteen een van zijn bekendste platen, maar het is een mooi liedje. En dat is het bijzonderste, dat jij ervan kan genieten. Never be the same, man.

0: Radio Land van Waals. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Classic Hits non-stop.

0: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlottepark in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Baas, regio nieuws.
1: Vanaf vrijdag geldt op de E17 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Sint-Niklaas tijdelijk een snelheidsbeperking van 90 km per uur in plaats van 120. Het agentschap Wegen en Verkeer neemt die maatregel omdat het wegdek tussen Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum in slechte staat is. Het asfalt slijt sneller dan verwacht en eerdere herstellingen volstaan niet meer. Er komen ook extra waarschuwingsborden. In juli start men met een grondige vernieuwing van de toplaag. In Lokeren is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde bij een bedrijf in de Ambachtenstraat dat spoorkranen verhuurt. De man, die ook zaakvoerder was van het bedrijf, was met een vorklift zware materialen aan het verplaatsen in een container. Door het gewicht kantelde de vorklift, waarna hij eronder terecht kwam. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. In Sint-Niklaas bereikt de politie jongeren voortaan ook via online gaming. Elke donderdagavond speelt een wijkagent Fortnite, terwijl een collega vragen beantwoordt in de chat. Tijdens de laatste sessie keken meer dan 500 jongeren mee. De meeste vragen gaan over wat de politie precies mag en kan. En volgens de politie zijn de reacties verdeeld. Sommige mensen vinden gamen geen taak van de politie, maar de zone benadrukt dat ze jongeren willen bereiken via de platformen waar ze actief zijn. In Sint-Niklaas overweegt burgemeester Lieve de Handschutter een plaatsverbod voor jongeren die overlast veroorzaken in het nieuwe sportkringpark. Afgelopen zaterdagavond zorgden zo'n 10 jongeren met fatbikes voor problemen in het pas geopende park, dat onder meer een speeltuin, looppiste en zwembad heeft. Twee jongeren kregen al een procesverbaal nadat ze de politie-instructies negeerden. Volgens de burgemeester is het park nog in aanleg en zijn sommige zones niet bedoeld om te betreden of te bereiden. Hij benadrukt dat een plaatsverbod kan worden opgelegd om herhaling te voorkomen en straffeloosheid tegen te gaan.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Cinderella, cut it up one time.

0: De Land van Waas. De Land van Waas. Classics Ochtend. Classics Ochtend.
1: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puienbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puienbroek.be/catnet. Binnenkort gaat Bohemian Productions in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas in première met de musical Chess. Hoewel Chess zich oorspronkelijk afspeelt tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, kiest Bohemian Productions bewust voor een frisse, hedendaagse ensenering. Het creatieve team legt duidelijke parallellen met de actuele geopolitieke spanningen in de wereld vandaag. Het is ook groots in bezetting en beleving. Een 25-koppige cast wordt live ondersteund door een even groot orkest. Chess van 21 tot en met 24 mei in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Tickets en info via www.bohemianproductions.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop. Hey.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hit van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner. Radio.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Radio Land van Waas. Hits en classics.
4: Dit

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeelstekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocate Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van een grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

Er is zo'n tijd geweest dat Duitse muziek bij ons ook heel populair was. Jaren 80, Juliane Werding, Geh nicht in die Stadt heute Nacht. En dit klinkt totaal anders dan wat je van hem gewoon bent, van Garland Jeffries. Tenminste toch als je denkt aan nummers als The Matador, klinkt dit eigenlijk veel, veel, veel recenter. Hall, hall, rock'n'roll, op dinsdagmiddag bij Land van Baar.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: heb gisteravond op VRT Max eens gekeken naar de uitzending van Het Huis met Laura Tesoro. Dat meisje heeft het toch niet gemakkelijk, hè? Zo jong nog en al zoveel meegemaakt. Dit was Mutual. En hier komt Michiel.
1: Radio Land van Baas. Regio Nieuws.
2: Vanaf vrijdag geldt op de E17 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Sint-Niklaas tijdelijk een snelheidsbeperking van 90 km per uur in plaats van 120. Het agentschap Wegen en Verkeer neemt die maatregel omdat het wegdek tussen Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum in slechte staat is. Het asfalt slijt sneller dan verwacht en eerdere herstellingen volstaan niet meer. Er komen ook extra waarschuwingsborden. In juli start men met een grondige vernieuwing van de toplaag. In Lokeren is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde bij een bedrijf in de Ambachtenstraat dat spoorkranen verhuurt. De man, die ook zaakvoerder was van het bedrijf, was met een vorklift zware materialen aan het verplaatsen in een container. Door het gewicht kantelde de vorklift, waarna hij eronder terecht kwam. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. In Sint-Niklaas bereikt de politie jongeren voortaan ook via online gaming. Elke donderdagavond speelt een wijkagent Fortnite, terwijl een collega vragen beantwoordt in de chat. Tijdens de laatste sessie keken meer dan 500 jongeren mee. De meeste vragen gaan over wat de politie precies mag en kan. En volgens de politie zijn de reacties verdeeld. Sommige mensen vinden gamen geen taak van de politie, maar de zone benadrukt dat ze jongeren willen bereiken via de platformen waar ze actief zijn. In Sint-Niklaas overweegt burgemeester Lieve de Hanschutter een plaatsverbod voor jongeren die overlast veroorzaken in het nieuwe sportkringpark. Afgelopen zaterdagavond zorgden zo'n 10 jongeren met fatbikes voor problemen in het pas geopende park, dat onder meer een speeltuin, looppiste en zwembad heeft. Twee jongeren kregen al een procesverbaal nadat ze de politie-instructies negeerden. Volgens de burgemeester is het park nog in aanleg en zijn sommige zones niet bedoeld om te betreden of te bereiden. Hij benadrukt dat een plaatsverbod kan worden opgelegd om herhaling te voorkomen en straffeloosheid tegen te gaan.
3: Radio Land van Waas.
1: Hits en classics.
3: Dit is Radio Land van Waas.
1: Doos Smet.

0: Jaren 70 nostalgie bij Land van Waas met The Police. Bruno Mars die is ook heel nostalgisch, want zijn nieuwe album The Romantic is weer helemaal in de sfeer van muziek van vroeger, toch wel met heel veel invloeden van disco. En dat hoor je ook in de eerste single uit dat album, I Just Might, komt er zo meteen aan.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
2: Land van Waas.

Dinsdagse lunchpauze bij Land van Maas. Smakelijk mocht je aan tafel zitten. Dit was Mariah Carey. Ja, dat had je wel gehoord, hè. We belong together. Nog een kleine maand en dan begint het WK voetbal. En België heeft natuurlijk voor een nummer gezorgd voor de Rode Duivels. En dat is een nummer van Sylvie Kroijs en Romeo Elvis. Dit namelijk, Kiss the Grass. Heel toepasselijke titel toch wel.

Cardigans en Love Fool. Daarmee is de lunchpauze gedaan op deze dinsdag. Zometeen na 1 uur. Jeroen met Waasland werkt. En ik neem afscheid met deze originele versie van Do It Again. Een prachtig nummer van Steely Dan.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
7: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
6: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
7: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
6: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
8: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
9: Vink Ramen en Deuren.
8: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
9: Let's Vink Twice.
10: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

jullie straks trouwens ook een muzikaal statement maken. Het heeft te maken met Eurosong. Dat is voor straks. Later in deze uitzending op deze dinsdagmiddag met de laatste regenbuien. Want er komt prachtig weer onze kant uit. Straks details in de Waasse weerkaarten. Eerst deze One More Time.

0: Bette Midler bij Land van Waas en It's a Heartache. Ik wil toch even een statement maken tussendoor over Eurosong. Ik heb namelijk vorige week dinsdag gekeken, ik heb vorige week donderdag gekeken en ik heb zaterdag gekeken. Ik was mij bewust van het feit dat Israël daar deelnam en waarom daar zoveel hetze rond is. Israël heeft zich namelijk compleet misdragen de voorbije jaren in Gaza met de genocide. Trouwens, nog altijd. Nog altijd. En eigenlijk al de voorbije 70 jaar, of 72 jaar, tegenover de Palestijnen. Ik weet dat. Ik ken die geschiedenis. Maar dan komen ze afgelopen weekend af met een sterk nummer. IJzersterk nummer van Noam Betan, Michel. Frans, Hebreeuws, Engelstalig nummer. En ik weet, Israël, het is Israël. Het is een sterk nummer, het krijgt de tweede plek op Eurosong. Maar het zal hier nooit meer worden gedraaid, omdat het van Israël is. Maar het is een goed nummer. En ik weet, het is Israël. En dat heeft zich compleet misdragen, nog altijd. Ik herhaal het. Ik ben mij daarvan bewust. Maar ik vind het zonde van het nummer, want het is een steengoed nummer. We gaan het hier wellicht bij Land van Waas ook nooit draaien. Ik wil toch even een uitzondering maken, want ik vind dit echt een goed nummer. Maar ik besef, ik moet als ik het ooit nog eens draai, altijd goed kaderen. Het draait hier alleen om de muziek.
1: Oh la la.
0: Dit nummer hier, van Noam Betan, van Israël.

Kijk, de Israëlische inzending, maar ik besef, het land misdraagt zich enorm. Maar de zanger hier heeft hier een sterk nummer neergezet. Dat mag duidelijk zijn, maar goed, ik zal het dus moeten doen met de winnares. Ook geen slecht nummer, maar ik vond dat op nummer 2 net iets beter. Ook iets meer diepgang, dat dus ook. Maar goed, dit was wel de winnares.

Casey and the Sunshine Band en Give It Up bij Land van Waas. Op deze dinsdagmiddag in Waasland werkt de soundtrack van je werkmiddag. En je wil uiteraard weten welk weer we krijgen. Wel, vandaag nog kans op regen bij 16 graden. En zelfs morgen kan het nog regenen. Morgen, vooral in de ochtend, bij 19 graden. Maar kijk, het wordt droger in de loop van de dag. En dan donderdag breekt de zomer los. We beginnen met lente, 24 graden met zon en wolken. Vrijdag, 28 graden met zon en wolken. En zaterdag misschien nog een graadje meer. Misschien dat we een graad of 29, of weet wel gewoon, 30 graden halen. En het hele Pinksterweekend, ook na zondag, blijft nog zonnig en warm. Eigenlijk ideaal in zo'n weekend.

0: come easy.
1: Radio Land van Waas, regionieuws.
2: Vanaf vrijdag geldt op de E17 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Sint-Niklaas tijdelijk een snelheidsbeperking van 90 km per uur in plaats van 120. Het agentschap Wegen en Verkeer neemt die maatregel omdat het wegdek tussen Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum in slechte staat is. Het asfalt slijt sneller dan verwacht en eerdere herstellingen volstaan niet meer. Er komen ook extra waarschuwingsborden. In juli start men met een grondige vernieuwing van de toplaag. In Lokeren is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde bij een bedrijf in de Ambachtenstraat dat spoorkranen verhuurt. De man, die ook zaakvoerder was van het bedrijf, was met een vorklift zware materialen aan het verplaatsen in een container. Door het gewicht kantelde de vorklift, waarna hij eronder terecht kwam. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. In Sint-Niklaas bereikt de politie jongeren voortaan ook via online gaming. Elke donderdagavond speelt een wijkagent Fortnite, terwijl een collega vragen beantwoordt in de chat. Tijdens de laatste sessie keken meer dan 500 jongeren mee. De meeste vragen gaan over wat de politie precies mag en kan. En volgens de politie zijn de reacties verdeeld. Sommige mensen vinden gamen geen taak van de politie, maar de zone benadrukt dat ze jongeren willen bereiken via de platformen waar ze actief zijn. In Sint-Niklaas overweegt burgemeester Lieve de Handschutter een plaatsverbod voor jongeren die overlast veroorzaken in het nieuwe sportkringpark. Afgelopen zaterdagavond zorgden zo'n 10 jongeren met fatbikes voor problemen in het pas geopende park, dat onder meer een speeltuin, looppiste en zwembad heeft. Twee jongeren kregen al een procesverbaal nadat ze de politie-instructies negeerden. Volgens de burgemeester is het park nog in aanleg en zijn sommige zones niet bedoeld om te betreden of te bereiden. Hij benadrukt dat een plaatsverbod kan worden opgelegd om herhaling te voorkomen en straffeloosheid tegen te gaan.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. The Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Sounds great, feels good. Radio Land van Waas.
4: Jeroen Verkruijsen.

0: Calvin Harris, Sam Smith en Tonight. Promises bij Land van Waas straks. De vraag in de slimste Waaslander. En als je goed hebt geluisterd naar het Waasse weerbericht, dan ken je eigenlijk al het halve antwoord. Gewoon blijf luisteren.
1: Radio Land van Waas.
2: Waasland's beste muziekmix.

0: War van Edwin Starr. Blijft actueel, hè? War. Aanbod genoeg, helaas, in de wereld. Op dit ogenblik.
1: De slimste Waaslanders.
0: Met de vraag vandaag, ik zei het al, als je de weerkaart hebt bekeken en net het weerbericht hebt gehoord voor het Waasland, dan ken je eigenlijk al het halve antwoord op onze vraag vandaag in de slimste Waaslander. Want wat was de bijnaam van Lodewijk de XIV? Goed nadenken, hè? Antwoord is welkom in een dik uur, anderhalf uur, via info@rlvw.be. De bijnaam van Lodewijk de XIV. Ik zie antwoord zeer graag tegemoet. Info at

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Vink, ramen en deuren, in alle stijlen en kleuren.
4: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren, in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond.

tegen 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen, is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

al swingend beginnen op een dinsdagmiddag met dit programma. Met dank aan Earth, Wind and Fire. Dat was Let's Groove Tonight. Hey, welkom bij Radioland van Maas. Ja, wat zon, wat regen. Maar niks houdt ons tegen. Tot een uur of zes is dit de achtertuin van de Waaslander. Met deze hier van de Kreuners en Lela. Allemaal hartelijk welkom.

Rosalia en La Perla. Het is een beetje een zonnig liedje op een wat regenachtige en ook zonnige dinsdagmiddag. We hebben van alles al gehad. En de regen hebben we ook nodig om de gazon die in het midden van de Grote Markt ligt een beetje te besproeien en hem nat te houden. Alhoewel er blijkt met de ondergrond niks aan de hand te zijn, maar als je goed kijkt is de gazon een beetje ros geworden. Bemesten zou de oplossing zijn. Enfin, ben eens benieuwd. Dit is Blamange.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Here Comes the Mirrorman. Het moet toch een speciale zijn geweest, hoor. Een man die elke dag voor de spiegel staat. Zo heb je er wel, hè? Pas op. Dat waren Human League met in de hoofdrol uiteraard Philip Oakey. Neffest voor de derde keer komende zondag in Sint-Niklaas. Wat Neffest is, vertel ik je zo meteen na Britney Spears onder meer.

De Joef van de Week. Me baby, one more time. Uitgedeeld door Britney Spears en Hit Me Baby One More Time komende zondag voor de derde keer. Het buurtevenement Neffest in Sint-Niklaas. Horecazaken en uiteraard ook handelaars doen mee. Bezoekers kunnen een hele dag genieten van hapjes, drankjes, animaties en ook DJ's. En men verwacht veel volk. Want ik heb me laten vertellen dat het zonnetje gaat schijnen. Kijk eens aan. Neffest, komende zondag in het stadscentrum van Sint-Niklaas. Dit is Sandra, Everlasting Love.

0: Radio Land van Baas, Regio Nieuws.
1: Vanaf vrijdag geldt op de E17 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Sint-Niklaas tijdelijk een snelheidsbeperking van 90 km per uur in plaats van 120. Het agentschap Wegen en Verkeer neemt die maatregel omdat het wegdek tussen Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum in slechte staat is. Het asfalt slijt sneller dan verwacht en eerdere herstellingen volstaan niet meer. Er komen ook extra waarschuwingsborden. In juli start men met een grondige vernieuwing van de toplaag. In Lokeren is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde bij een bedrijf in de Ambachtenstraat dat spoorkranen verhuurt. De man, die ook zaakvoerder was van het bedrijf, was met een vorklift zware materialen aan het verplaatsen in een container. Door het gewicht kantelde de vorklift, waarna hij eronder terecht kwam. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. In Sint-Niklaas bereikt de politie jongeren voortaan ook via online gaming. Elke donderdagavond speelt een wijkagent Fortnite, terwijl een collega vragen beantwoordt in de chat. Tijdens de laatste sessie keken meer dan 500 jongeren mee. De meeste vragen gaan over wat de politie precies mag en kan. En volgens de politie zijn de reacties verdeeld. Sommige mensen vinden gamen geen taak van de politie, maar de zone benadrukt dat ze jongeren willen bereiken via de platformen waar ze actief zijn. In Sint-Niklaas overweegt burgemeester Lieve de Handschutter een plaatsverbod voor jongeren die overlast veroorzaken in het nieuwe sportkringpark. Afgelopen zaterdagavond zorgden zo'n 10 jongeren met fatbikes voor problemen in het pas geopende park, dat onder meer een speeltuin, looppiste en zwembad heeft. Twee jongeren kregen al een procesverbaal nadat ze de politie-instructies negeerden. Volgens de burgemeester is het park nog in aanleg en zijn sommige zones niet bedoeld om te betreden of te bereiden. Hij benadrukt dat een plaatsverbod kan worden opgelegd om herhaling te voorkomen en straffeloosheid tegen te gaan.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. The Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: De achtertuin van de Waaslander.

Als je er vandaag zo'n beetje een soort van baaldag op zitten hebt, zo'n dag waarvan het allemaal wat verkeerd ging, en je bent een beetje slechtgezind, dan denk ik dat dat probleem nu opgelost is met dank aan die emotions. You've got the best of my love in de achtertuin van de Waaslander. Een hele goede namiddag. Ken je dit nog van Klingande? Dit is Jubel.

Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

Imani. En where are you now? Kijk eens aan, deze zomer organiseert de stad Lokeren zomerscholen voor een 60-tal leerlingen uit de basisschool. Ze kunnen in de zomervakantie werken aan een Nederlands, leerhouding en zelfvertrouwen. Het gaat door in de maand augustus in samenwerking met Theater Tomaat.

Kingdom of Fear zou dat met een knipoogje zijn naar de Verenigde Staten. Ik weet het niet. In ieder geval, Cameron Whitcomb, nog altijd de nieuwe plaat. En deze meneer, die ken je van Soul Sister. Het is een van de twee. Het is Pepe Michiels. En wij draaien voor jou Females vanmiddag.

De drie Ierse meiden van Bellfire. In dit heerlijke plaatje, dat was Perfect Bliss trouwens. Ze hadden dezelfde manager als Boyzone en Westlife in der tijd. We gaan richting 5 uur. We doen het met Bo Bo Wo. Do you wanna hold me?

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen, is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n 990 euro. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme, nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Dit hoor je zo, hè, dat dit uit de jaren 80 komt. Kenny Loggins en Footloose uit de gelijknamige film Footloose. Met in de hoofdrol Kevin Bacon, weet je nog wel. Hey, kijk eens aan, het is 5 uur geweest. Dit is Land van Waas met Luther Vandross en Janet Jackson. The best things in life are free. Bijvoorbeeld de muziek die uit je radio komt. Je hoeft er niks voor te betalen. Zullen wij wel Saban betalen?

De jeugdige energie van Laura Tesoro en de iets oudere energie, maar toch nog stevig, van Reggie. Dat was Bound to Be. In 2032 zou het nieuwe Vitas ziekenhuis zijn deuren moeten openen op de neerkouter aan de N41, als er geen verdere procedures aan te pas zullen komen. Er komen ook nieuwe verkeerslichten, het kruispunt wordt heringericht, er komt een tunnel voor fietsers en voetgangers en afslagstroken naar het ziekenhuis.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

En eigenlijk hadden ze toen wel gelijk, hè? Life Shows No Mercy van The Stranglers. Ook niet voor Margriet Hermans. De 72-jarige zangeres en tv-persoonlijkheid leidt aan een zeldzame vorm van een neuroendocrinecarcinoom. Dat is een agressieve en snel groeiende vorm van kanker. Dat laat haar familie en management weten. Veel sterkte voor de familie van Margriet.

dat mag je ondertussen ook een beetje letterlijk nemen wat Rod Stewart betreft. This Old Heart of Mine. Hij is ondertussen ook al in de 80. Samen met Ronald Isley. In 1990 hadden ze een hit. And This Old Heart of Mine. Dinsdagmiddag de achtertuin van de Waaslander met Taylor Swift.

0: Radio Land van Baas, regio nieuws.
1: Vanaf vrijdag geldt op de E17 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Sint-Niklaas tijdelijk een snelheidsbeperking van 90 km per uur in plaats van 120. Het agentschap Wegen en Verkeer neemt die maatregel omdat het wegdek tussen Sint-Niklaas West en Sint-Niklaas Centrum in slechte staat is. Het asfalt slijt sneller dan verwacht en eerdere herstellingen volstaan niet meer. Er komen ook extra waarschuwingsborden. In juli start men met een grondige vernieuwing van de toplaag. In Lokeren is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde bij een bedrijf in de Ambachtenstraat dat spoorkranen verhuurt. De man, die ook zaakvoerder was van het bedrijf, was met een vorklift zware materialen aan het verplaatsen in een container. Door het gewicht kantelde de vorklift, waarna hij eronder terecht kwam. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. In Sint-Niklaas bereikt de politie jongeren voortaan ook via online gaming. Elke donderdagavond speelt een wijkagent Fortnite, terwijl een collega vragen beantwoordt in de chat. Tijdens de laatste sessie keken meer dan 500 jongeren mee. De meeste vragen gaan over wat de politie precies mag en kan. En volgens de politie zijn de reacties verdeeld. Sommige mensen vinden gamen geen taak van de politie, maar de zone benadrukt dat ze jongeren willen bereiken via de platformen waar ze actief zijn. In Sint-Niklaas overweegt burgemeester Lieve de Hanschutter een plaatsverbod voor jongeren die overlast veroorzaken in het nieuwe sportkringpark. Afgelopen zaterdagavond zorgden zo'n 10 jongeren met fatbikes voor problemen in het pas geopende park, dat onder meer een speeltuin, looppiste en zwembad heeft. Twee jongeren kregen al een procesverbaal nadat ze de politie-instructies negeerden. Volgens de burgemeester is het park nog in aanleg en zijn sommige zones niet bedoeld om te betreden of te bereiden. Hij benadrukt dat een plaatsverbod kan worden opgelegd om herhaling te voorkomen en straffeloosheid tegen te gaan.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

En zo mochten we de afgelopen minuten ons Frans nog een beetje bijspijkeren. En vandaag bewolkt met pittige buien, 15 graden. Ook morgen buien, 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en 26 graden.

0: Tracteert.
1: Ja, echt waar? Colruy tracteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.

Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Het vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint Anna Koor Lokeren en Sint Gregorius Koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. De expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas dompelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas.

Teddy Swims over de alweters, de Mr. Know-it-alls. En pas op, je hebt ze overal, hè. Dat was Teddy Swims dus bij Land van Maas. Kijk eens aan wat we hier hebben. Weer zo'n vrolijk deuntje om je dinsdagavond op te vrolijken met Gladys Knight en de Pips. It's a better than a good time.

Zes uur komt in zicht, zometeen nieuws en weer. En dan is er uiteraard After Dinner non-stop deze week tussen 6 en 7. Pointer Sisters nog met Dare Me. We spreken elkaar morgen vroeg om 7 uur voor de wakkere Maaslander.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
8: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.
9: Non-stop.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Sounds great. Feels good. Radio Land van Bas.
4: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: Radio Land van Waas.
2: Hits en classics.
1: Dit is Radio
3: Land van Waas. After Dinner met Johan Waterschoot.
4: Let's go, girls.

Hier hoor je altijd hits en classics. Radio Land van Bas. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soultracks, elke zaterdagavond, 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint Anna Koor Lokeren en Sint Gregorius Koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. De expo Beyond Borders van Frans en Serena Wuitak en Sint-Niklaas doppelt je onder in een krachtig dialoog tussen kunst, activisme en verbondenheid met een verrassende mix van sculpturen, 3D-scans en augmented reality verkennen vader en dochter hoe menselijkheid grenzen overstijgt in een polariserende wereld. Deze expo is te bezoeken tot 24 mei in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas.

0: FM Vars.
1: The music sounds great.
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen, hoe ik me moet gedragen.

Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Vraassenen in het Waasland is maandag in de late namiddag vlakbij de E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord, maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Waaslands beste muziekmix.
1: Yo, Matt.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Vraassenen in het Waasland is maandag in de late namiddag vlakbij de

0: De E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord. Maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.